voor die tantes van Nantes en alle klantes beklei onbezet van die plaas. Maar die tantes van Nantes beseft nu waar Mantes die plaas is de enigste baas.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

police, he took me off. Hij zei, hij gaat mij straf. Ik zit bij vangen op zijn mond. Zij, nu leer, kopje.

gaat, dat het met jou goed gaat. Zing je weer. Kijk, daar is de kamer met vier mieren en geen zon. Wie is de duivel? Wie zal die liefde komen redden? Leeuw dan als festival. Maar jij is altijd laatste lach. Ik hoor sirenes, die wisten in nacht. Wonen wat het was.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: bent.
1: Ons het jou gedaan.
0: Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizza's, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE bij 060-829-3246 om jouw bestelling vandaag nog te plaatsen. Rubs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Franklin.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Charlie's got a gold watch.

Stone Gibson, woman, sensuous woman. Dolly Parton het voor het Coat of Many Colors, Conway Tootie met Hello Darling. Tijd voor nog een splinter, nieuwe enkelsnit, dier niemand anders nie as Frank Rai. Good for the Soul is die 2026 country muziek EP en titelsnit dier die opkomende kunstenaar Frank Rai. Die project wat op 26 juni 2026 vrygestel is, meng nostalgische 90s country elemente met moderne storyvertelling. Die titelsnit Good for the Soul is een energieke countrylied met die country muzieklegende Tracy Lawrence. Die liedjie geskryf deur Michael Carter, Brett Kissel en Tim Nichols vir eenvoudig country plesiere soos grondpaaie, whisky en die kragtige woorde van country muziek. So ek gaan hom nou vir julle, ja, hier is hy, Good for the Soul, Frank Rai en Tracy Lawrence vir die eerste keer hier op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in een hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-3 8 2 4

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon laten rechtmaken. Die heeft de vat aan mij.
3: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool. Dus kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

prijsplek voor het zoo. Ik zwaai uit voor een possible hijjack bij die mall. Ik parkeer op mijn favorite parkplek. Leg mijn hemp op om te kijken naar mijn sixpack. Mijn meisje en mijn bellen noemen mij Raymac, maar ik is Raymond.

er niet eenvoudig of jij, of jij alweer die tekens voor mij. Want elke lieve ochtend als de zon opkomt, in één kant van mijn bed is nog glad, en al mijn kleren leeuw op in maat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

veel meer wat hij wou zeggen en wat ik oor wou hebben. Maar hier in donker Afrika, wat zoveel van ons vraagt, wat zou het kosten om...

de woord die deunen, smij aan de woord die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leeg, zal ik vanavond bij jou komen leeg. Van de woord die deunen, smij aan de woord die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leeg, zal ik